0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje meevoetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

Lieve vrouw, jullie zijn geweldig. Maar één ding. Jullie zijn slecht in bed. Jullie zijn lui. Jullie doen niks. Laat het heel even binnenkomen. Laat het gewoon heel even... Kijk, eeuwenlang is ons mannen wijs gemaakt. Wij zijn slecht in bed. En daarom komen 1 op de 2 vrouwen niet klaar. Waarom komen jullie niet klaar? Omdat jullie doen niks. Wie komen er wel altijd klaar? Wij. Want wij zijn aan het werk. Je kan niet klaarkomen van niks doen. En zo simpel is het. En stiekem weet je dit. Hè? Onderbewust weet je dit. Anders zou je niet faken, maar klagen. Als jij de hele maand hard werkt en krijgt dat eind van de maand niet uitbetaald, dan word je boos op je baas. Dan ga je niet doen alsof je denkbeeldig geld krijgt. Van, oh, dankjewel. Oh, geweldig. Jullie doen helemaal niks. Waarom denk je dat wij mannen na de seks altijd onmiddellijk in slaap vallen? Wij zijn kapot. Wij hebben keihard gewerkt. Terwijl jullie hebben altijd nog bakken met energie. En van zullen we even praten, naar het bos, nieuw laminaat leggen. Want jullie doen helemaal niks. Ik had laatst een meisje die zei na afloop, ik ga even douchen. Ik dacht, waarvan dan? En dan hebben jullie wel het gore lef om tijdens de seks tempo aanwijzingen te gaan geven. Hoe durf je? Met je harde, zachte. Ik roep tegenwoordig, doe zelf eens wat. Wij mannen, wij kreunen ook niet, wij hijgen. Jullie me too, wij me moe. En ik zie nog een paar vrouwen zitten die het niet met me eens zijn. Oké, stel jezelf deze vraag. Heb jij in je seksuele leven meer bovenop gezeten dan gelegen? Nee, hè? Het komt niet eens in de buurt. Dus dan doe je helemaal niks. Onderop liggen is lui lekkerland. Zolang je niet aan naald doet, heb je een heerlijk leventje. Beetje nadenken, oh, wat ga ik morgen doen? Terwijl wij denken, jezus, als ik ooit de morgen haal. Jullie nemen zoveel meer dan jullie geven. Daarom heet het ook je laten nemen. Terwijl ik noem het gierig, wij moeten alles doen. Het gezegde luidt voor het zingen de kerk uit. Tuurlijk, laat het maar weer ons over. Je hebt geen gezegde, als het gaat regenen, klap de paraplu dicht. Tuurlijk niet. Want jullie doen niks. Het nummer is, daar moet de piemel in. Dat zijn mannen wanhopig. Die roepen andere mannen op, neem het alsjeblieft van mij over. Ik kan niet meer. Ik ben kapot. Terwijl je hoort nooit een vrouwelijke bouwvakker heel vrolijk zingen. Hé, daar moet een kutje op. Nooit. Waarom worden er nooit mannen verkracht? Omdat jullie lui zijn. Weet je hoeveel energie dat kost? Iemand overmeesteren, in bedwang houden. Tenminste, denk ik. Nou, en ook, oh, jullie smoesjes. Dat vind ik ook ongelooflijk. Nee, schat, sorry, vanavond niet. Ik heb last van hoofdpijn. Je probeert nu onder niks doen uit te komen. Het is alsof je ziek meldt op een vrije dag. En wat doe je normaal als je hoofdpijn hebt? Dan ga je even liggen. Dus dat maakt het uit. Weet je wat ik wel een legitieme excuus zou vinden? Nee, schat, sorry, vanavond niet. Ik heb last van doorlichtplekken. Kijk, dat zou ik geloven. Waarom zijn necrofielen altijd mannen? Omdat voor ons verschilt het niet zoveel. Nee. Tuurlijk, het vlees laat los en het stinkt wat meer, maar voor de rest. Nogmaals, denk ik.
En je mag naar me toe komen, hè, maar ik ken alle tegenargumenten. Ik heb ze allemaal gehoord. Van, maar wij vrouwen, wij zijn veel beter in pijpen dan jullie in beffen. Ik denk, ja, hè? Waarom? Omdat pijpen is veel makkelijker dan beffen. Zo simpel. Kijk, ik heb nog nooit iemand gepijpt, maar ik weet zeker, ik heb u binnen 10 minuten klaar. 100%. 100%.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen. Salami of spinazie.
4: Mij niet appen.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet appen.
5: Mij niet appen.
6: Hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
8: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

Ze gingen op schoolreisje. 37 kindertjes. 18 rijtjes van 2 hand in hand. En die ene erachteraan. Ook hand in hand. De onderwijzer telde ze de bus in. 9 rijtjes van 4. En die ene op een bankje apart. En de onderwijzer dacht, zonderling. En uit medelijden ging hij ernaast zitten. Na een kwartier hadden ze de 348 rollen rang doorheen gejaagd. En die een op het bankje apart zei tegen de onderwijzer, geloof dat ik denk dat ik hem beetje misselijk word. Ik weet het wel zeker. En de onderwijzer ook, die die groene golf in zijn nek had gekregen. Rang menthol was het geweest. Om het kwartier moest hij een even overgeven. Tot hij niks meer had. In de file bij Kaatsheuvel heeft de meester die ene bij zijn enkels gevat. En het laatste beetje galzuur uit zijn lichaam gevrongen. Ze liepen het pretpark binnen. 18 rijtjes van 2. En die ene erachteraan. En die onderwijzer dacht, alweer die een. Wat is het toch een zonderling, zweverig type. Maar die ene was wel de enige die in de verte de achtbaan op zag doemen. En hij dacht, als we daar maar niet mee hoeven. Niet weten dat dat het doel van de schoolreis bleek te zijn. Daar hadden ze 8 maanden lang, 1 keer in de 14 dagen, een gulden per week voor opzij gelegd. Anderhalf uur kregen de kinderen in de rij de tijd om aan het idee te wennen dat ze daarmee mee moesten. En net als wachtende volwassenen werden ze steeds overmoedig. Behalve die één. Die zei tegen de meester, ik geloof dat ik denk dat ik liever niet meegaan, meester. Ik weet het wel zeker. En die meester zei, we kunnen geen uitzonderingen maken. Daar komen ongelukken van. Er pasten 9 kinderen in een wagentje. Dat waren 4 wagentjes met 9 kinderen. En in het 5e die ene met 8 mensen die hij nog nooit eerder had gezien. De meester bleef beneden, want er waren nog zo verschrikkelijk veel dingen te organiseren. Heel langzaam zette het treintje zich in beweging. Stijl omhoog, dat ging nog wel. Je had het gevoel dat je maag tegen je poeper drukte, maar och, dan moest het uiteindelijk toch ook allemaal naartoe. Maar plotseling sloegen ze stijl voorover en toen zat je maag tussen je oren en dat was zo'n raar gehoor. Ze sloegen 3 keer over de kop, waar was je maag nou in vredesnaam gebleven? En binnen een minuut stonden ze op de plek waar ze nog geen anderhalve minuut geleden vertrokken waren. En 36 kinderen die zeiden dat ze dachten, dat ze geloofden, dat ze een beetje misselijk waren. De onderwijzer wist het wel zeker. En hij telde ze nog eens na, maar hij kwam niet veel verder dan 36. En hij vroeg aan die kinderen, waar is die ene? Ze zochten in de bomen, ze zochten in de speelvijver, ze zochten bij de gevonden voorwerpen, ze zochten uiteindelijk bij zichzelf. Ze kwamen niet veel verder dan 36. En zo gingen ze naar huis. Vlak voordat ze bij school aankwamen, zei de meester, onder de banken, jongens. Hij dacht, als er dan straks 36 tevoorschijn komen, valt het voor de meeste ouders nog mee. En de ouders van die ene vroegen aan de meester, maar meester, zullen wij ons kind ooit nog terugzien? En de meester zei,
Hoop doet zweven. En ze wilden hem aanvliegen, maar andere ouders zeiden zweven en laten zweven. En één keer per jaar gaan al die kindertjes, inmiddels oud-leerlingen, naar een pretpark in Oregon in de Verenigde Staten. En daar zingen ze ter ere van die ene. Lang zal die zweven. Lang zal die zweven. Eeuwig zal hij zweven.

0: 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met aankomende week. Vrijdag hebben we nog te maken met een westelijke circulatie waarmee meerdere buien worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Tussen de buien door is het soms ook droog, maar de zon zien we niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit het westelijke richtingen. En dan zaterdag. In de loop van de middag komen we terecht onder een rug van hoge druk. Wordt het meest droog en de zon breekt door. En de temperaturen die lopen vervolgens nog op naar 17 tot 21 graden. Zondag is het droog met wolken en zonneschijn. En wat betreft de temperatuur nu 17 graden in het noordwesten tot 22 graden in het zuidoosten. En de wind is matig van kracht en uit het noordwesten. In de loop van de komende week nemen we de hoge drukgebieden steeds verder toe. En dat betekent dat het vaker droog en zonnig is. Daarbij wordt het ook warmer en kan het uiteindelijk weer 25 graden worden. Tot zover het weerbericht.

sorry, ik begin ook, ja. Ik bouw de spanning ook te film. Nou, oké, dan gaat hij opnieuw. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal, hè? Oh, sorry, dit zit er tussen. Jongen, jongen, jongen, wat is dit dan? Oh, sorry, dit... Oh, nou, dat begin je verkeerd. Dit is van mijn dochter, nou zie ik het. Het is een... Nee, dat is haar handschrift. Zij is 8, zij kan net schrijven. Ze heeft dit ertussen gedaan. Want ik moest dit nog nakijken, het is een opstel. Oh, ja, dat moesten ze morgen inleveren. Ik werd vanmorgen waker... Dit is het, er was eens. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal. Mama was weer eens van de trap gevallen. Mama valt bijna iedere morgen van de trap. Nou, ik weet niet of ik dit nou verder nog voor moet lezen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, nou heel kort even dan, ja. Wacht, heel even jongens, heel even. Want ik wil zelf natuurlijk ook wel weten wat erin staat voordat ze het morgen inlevert. Dat komt omdat er altijd spullen op de trap liegen. Mama legt altijd alles op de trap. Dat noemt ze opruimen. Ik vind het erg dat mama steeds van de trap valt. Ik wil ook wel eens gewoon waker worden. Andere kinderen worden namelijk waker van de weker. Ik word altijd waker van mama die van de trap valt. Heel, soms hoor ik haar alleen heel hard vleoken. Vloeken. Dan is ze al gefalen, maar dan heb ik het falen zelf niet gehoord. Maar meestal hoor ik eerst falen en dan pas vleoken. Dan weet ik dat ik uit bed moet komen. Heel soms hoor ik 's morgens niks. Dan denk ik, oh fijn, mama is niet van de trap gefalen. Maar dan heeft ze zich verslappen. Het is wel consequent, nou het zelf. En dan heeft ze opeens zo'n haast dat ik al bijna zeker weet wat er gaat gebeuren. En ja hoor, daar ligt ze weer onderaan de trap te vleoken.

cholerere joopte dan. En allemaal ziektes uit de middeleeuwen. Wie legt die rotzooi dan ook allemaal op de trap? Maar dat deed ze zelf. Vroeger viel ik altijd samen met mama van de trap. Nou ja. Het is één keer gebeurd of zoiets, ja. Jongen, jongen, die kinderen hebben fantasie. Soms had ik pijn, maar meestal viel ik gelukkig bovenop mama. Eén keer niet. Theon viel ik bovenop mijn eigen hoofd. Ik zag een tunnel met wit licht aan het eind. Ik dacht, mooi, alles beter dan die trap. Ik werd waker in het ziekenhuis naast mama. Ik kon haar niet zien, maar ik hoorde het wel aan haar stem. Ja, dat staat me vaag bij inderdaad, ja. Ja, die kinderen hebben zo vaak in het ziekenhuis gelegen, daar kan ik ook allemaal niet meer bijhouden. Ja. Mama wil steeds verhuizen naar een bungalow. Want in een bungalow zijn geen trapen, zegt mama. Maar hoe moet je dan boven komen, denk ik steeds. En hoe moet ze dan opruimen? En dan verzint ze trouwens heus wel weer wat anders om over te strukkelen. Ik hou heel veel van mama. Mama is een ander woord voor altijd gaat alles mis. Oh. Maar ze doet wel erg haar best. Andere mama's lachen mijn mama wel eens uit. Dat zag ik op het schoolplein toen mama weer eens van haar fiets lazerde. Ze lachte er zelf om, maar ik zag heus wel dat ze eigenlijk pijn had. God, die kinderen hebben echt alles in de gaten. Jongen, jongen. Mama's moeten niet falen met een vee. Toch heb ik haar liever dan Karin Bleomen. Die valt wel nooit, maar als die bij ons op bezoek is, eet ze altijd al onze kajokjes op.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met aankomende week. Vrijdag hebben we nog te maken met een westelijke circulatie waarmee meerdere buien worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Tussen de buien door is het soms ook droog, maar de zon zien we niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit het westelijke richtingen. En dan zaterdag. In de loop van de middag komen we terecht onder een rug van hoge druk. Wordt het meest droog en de zon breekt door. En de temperaturen die lopen vervolgens nog op naar 17 tot 21 graden. Zondag is het droog met wolken en zonneschijn. En wat betreft de temperatuur nu 17 graden in het noordwesten tot 22 graden in het zuidoosten. En de wind is matig van kracht en uit het noordwesten. In de loop van de komende week nemen we de hoge drukgebieden steeds verder toe. En dat betekent dat het vaker droog en zonnig is. Daarbij wordt het ook warmer en kan het uiteindelijk weer 25 graden worden. Tot zover het weerbericht.

Maar je moet er ook mee oppassen, als je ook echt niet wil. Dat vind ik ook, hè. Dat zie je ook hoe de wereld in de fik staat. En iedereen staat elkaar naar het leven. We hebben nu zelfs gewoon een woord als wraakporno. En wat is dat? Dan heb je bijvoorbeeld dan heb je iets. En dan op een gegeven moment gaat het uit. En dan zet je een foto online. Dat je of seks hebt, of dat ze naakt is, of dat hij naakt. Ga je zo dat mee pesten, weet je. Een soort putje van onze haat is dat geworden. Kun je dat ook doen, weet je. Dan gaat het uit. Oh ja, gaat het uit. Oh, dan zet ik die naaktfoto online. Fuck you, weet je wat? Dat krijg je dus. En dat is gewoon helemaal nieuw. Wraakporno. Had je vroeger niet. Tenminste, ja, had je vroeger misschien wel, maar het kost heel veel moeite om dat te doen. Weet je, dan moest je echt seks hebben met je vrouw. En dan moest je schilder uitnodigen. Die moest dat helemaal na gaan schilderen zo. En als het dan uitging of zij ging vreemd, moest je met dat hele doek zo door het dorp zo. Kijk, wat een slet het was, mensen. Ongelooflijk. Snap je? Heel veel werk was dat. Maar nu gaat het heel snel. Het is gewoon meteen boem, je zet het online klaar, weet je wel. En het viel mij op namelijk omdat er een meisje is en die is een rechtszaak begonnen tegen Facebook.

En waarom is ze dat gedaan? Omdat het ging uit met haar vriend, ze is nog maar 21. En toen heeft iemand, ze weet nog niet of het haar vriend is, daar gaat die hele rechtszaak om. Die heeft toen een filmpje online gezet dat zij haar vriend pijpt. Dus een filmpje van een minuut dat zij haar vriend pijpt. En dat is online beland. En nou wil ze van Facebook weten van wie heeft dat online gezet. Dus Facebook moet die gegevens vrijgeven. Wil Facebook niet, snap ik ook wel. Dan moet ze op een gegeven moment alle gegevens vrijgeven van wie wat online zet. Snap ik wel. Maar het is wel heel erg, weet je. En ik moest meteen denken aan dat berichtje. Nou, het eerste wat ik dacht toen ik dat berichtje las, want ze heet Chantal. Ze komt uit Werkendam, Chantal. En ik weet al, het eerste wat ik dacht toen ik dat berichtje las, is, het is wel typisch iets voor een Chantal. Vind je? Weet je, what's in a name? Nou, dit soort shit overkomt een Chantal altijd, weet je wel? Dit overkomt Antoinette niet, in ieder geval, weet je wel? Heb je het filmpje van Antoinette gezien? Oh, dat spaart aan het reizen. Ja, precies. Heb je het filmpje van Chantal gezien? Dat ze de vriend pijpt. Ja, precies. Weet je, dit klopt. Het klopt gewoon helemaal. En het is natuurlijk heel erg voor haar, omdat zij zei ook, en toen viel het me ook op, ze zei namelijk van ja, ik schaam me kapot, want iedereen heeft het gezien. Iedereen heeft het gezien. Mijn vrienden hebben het gezien, mijn broers hebben het gezien, mijn ouders hebben het gezien. En toen dacht ik, wat, je ouders hebben het gezien? Maar even, dan heb je nog een veel groter probleem, dan heb je ook hele creepy ouders heb je. Welke ouders gaan in godsnaam het pijpfilmpje van hun dochter zitten kijken, weet je? Welke ouders doen dat nou? Misschien dat die vader s'nachts op internet aan het surfen was en denkt van, hé, dat kopje komt me bekend voor, wie is dat, weet je dat? Dat zou kunnen. Maar je gaat toch niet serieus het pijpfilmpje van je dochter zitten kijken? Van, nou, we hebben het gekeken, Chantal, heel erg heftig. Ja. Nou, we hebben 3 keer moeten kijken om wel zeker te weten dat jij het was. Ongelooflijk. We hebben het niet geliked. Nee, vonden we net iets te ver gaan? Zeker niet. En die moeder ook zei, ja, van wie heeft ze dat? Nou, niet van jou in ieder geval. Dat één nummer 100% zeker is niet van jou. En het is echt, en dat filmpje, want ik had het de hele tijd, ik had het niet gezien. En toen moest ik spelen in Geertruidenberg. En op een gegeven moment vertelde ik dus van, ik heb het niet gezien, ik kon het niet vinden. Want als je op internet intikt, meisje pijpt gast, schijnen heel veel mogelijkheden te zijn. Vriend van mij had dat gedaan. Iets minstens 14 mogelijkheden zijn er dan die je hebt. En dus op een gegeven moment zei zo'n jongen, die stak zijn hand op en die zei van, ja, ik heb het op mijn telefoon. En want Geertruidenberg ligt vlakbij Werkendam. En toen hebben we gewoon met het publiek dat filmpje gekeken. En ook een iPad zo. En toen hebben we gewoon het filmpje gekeken. En die jongen, die zei, vlak voordat hij het aanzette, zei hij zo van, ja, ik weet niet waar ze moeilijk over doet, want ze hoeft zich nergens voor te schamen, hoor. En hij zet het zo aan. Lieve mensen, zij hoeft zich nergens voor te schamen, joh. Het is echt, het is geen wraakwoord, het is reclame, is het gewoon. Alsof de leven ervan afhangt. Echt serieus. Alsof ze met een Kalashnikov tegen de hoofd aanstaat. En nu zuig je alles op wat in je buurt komt. Zij klimt erin, jongen. Holy shit, zeg. Ik kreeg het schaamrood op de kaken gewoon. Ik zat helemaal zo, nou, mevrouw, doe rustig aan, zeg. Het hoeft niet allemaal op vandaag, weet je wel. Dat ding hangt er morgen ook nog wel. Holy shit, zeg. Het is een beetje om het juiste beeld in je hoofd te krijgen. Denk aan een uitgehongerd paard zonder tanden dat je een wortel voert. Dat is ongeveer het juiste beeld. Echt, het filmpje wordt op een gegeven moment blurry omdat ze alle megapixels meezuigt, zo ongeveer. Het is echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. En toen moest ik weer denken, dat hebben die ouders gewoon zitten kijken. Jezus. Echt. Oké, maar het is natuurlijk heel erg erg. En ten eerste, kijk, ik heb wel een soort oplossing. Want het vervelende is namelijk dat zoiets online kan belanden. Hè? En het vervelende is altijd dat als zoiets online belandt, is dat de man is altijd stoer en de vrouw is altijd een slet. Dat is altijd meteen zo, vrouw is slet, man is dan stoer als je zoiets ziet, weet je wel. En zo werkt het gewoon. Terwijl wij zijn net zo groot sletten, jullie zijn net zo stoer, maar dan op een of andere manier is het wel. Maar het probleem is dus, als je het dus hebt gemaakt, kan het dus online zijn. Je kunt er dus mee geconfronteerd worden, hè? Wraakporno. Dus even een kleine tip. Is tip 1 voor alle vrouwen hier, doe het niet. Neem het gewoon niet op. Kan het niet online verschijnen. Snap je? Beste tip is dat. Ja, dus gewoon niet doen. Kan het niet online verschijnen. Want je hebt er ook echt geen flikker aan. Het is echt niet leuk om een pijpfilm van een minuut terug te kijken. Het is niet zo dat je op vrijdag zit te denken van, hey, wat zullen we gaan doen? Zullen we een film gaan kijken of een serie? Of zullen we even het pijpfilmpje van een minuut terug gaan kijken? Nee, je hebt er helemaal niets aan. Weet je, misschien later voor de kinderen of zo. Van, nou, papa en mama waren ook best wel hardcore, hoor. Poef. Weet je, dus, holy shit, man. Hangt dat ding van paarden nog of is echt alles op? Weet je, dat idee heb je. Dus dat is tip 1, gewoon niet opnemen, dan kan er niks gebeuren, dan kan het niet online zijn. En dat is ook tip 2, 3 en 4. Dus eerste, en tot 5. Eerste 5 tip, niet opnemen, kan er niks verschijnen. Ga je het wel doen en word je overgehaald en denk je van nou deze relatie is sterk genoeg, ik ga het wel doen. Dan moet je even een verzekeringetje inlassen en dan moet je ook een filmpje maken dat confronterend is voor hem. En dan zeggen heel veel mensen meteen, ja, dan moet je een filmpje maken dat hij jou beft. Maar dan is hij nog steeds stoer en zijn nog steeds een slet, snap je? Dus niet het juiste ding. Wat je wel moet doen is, je moet een filmpje maken dat hij je anus likt. En dat is net even iets minder stoer namelijk, snap je? Oh, hier wordt hij gepijpt. Oh ja, hier likt hij mijn fucking anus. Boom, weet je? Net even iets minder stoer, snap je? En dan niet zo net onder de douche vandaan anus, hè? Zo'n werkdag anus. Gewoon, maak filmpjes wat je nog extra hebt gedaan. Je hebt van alles gedaan, gesport en weet ik veel wat. En die anus wordt van binnen en buiten helemaal schoongelikt gewoon. Dat is...
even iets minder stoer is dat. Ik zie heel veel mensen nu shit van hun telefoon wissen. Ja, even stappen. Ja, beffen. Dat is wel apart trouwens. Dat is het enige, dat is met beffen. Beffen is echt het enige waarbij een vrouw na 10 minuten kan zeggen van... Ja, daar ja. Maar dat je denkt, na 10 minuten, zeg gewoon meteen waar ik heen moet, alsjeblieft, weet je wel. Ik kan nu al nauwelijks praten door een verlamde tong, weet je wel. Ja, daar ja. Zeg meteen, ja, daar. Ga ik meteen daarheen namelijk. Hallo. Dit is ook een tip. Ja. Deel. Kan ik alleen maar bij... Kan niet bij pijpen. Je bent met een heel raar meisje als je na 10 minuten moet zeggen... Ja, daar ja, perfect. Net zat je helemaal verkeerd, maar nu zit je echt helemaal goed. Ja. Alle deurknoppen zijn nat en alle kaarsen zijn uit, maar nu is het echt... Helemaal fantastisch. Een goed...

Na het stappen broodje shawarma eten. En waarom als man om een uur of drie een shawarmazaak binnenstappen, waarom veranderen ze dan in randdebielen? We kwamen die zaak binnen en het was... Hassan! We zijn er weer! Ah, doof een broodje! Broodje! Broodje! Ja, broodje! Broodje! Ja! Hey, baby! Oeh! Ha! Shawarma! Hassan! We gaan hier zitten! We zitten hier al! We zitten hier al! Hier al! Ja! En snel, hè, want ik heb honger! Appie, heb je al broodje besteld? Nee? Wacht, ik bestel. Hassan! Hij wil ook een broodje! Hij wil ook een broodje! Broodje! Hij ook broodje! Ja, broodje, ja! Ja, hè? Groente, moet je groente erbij? Ap, wat is er nou, man? Moet je huilen? Waarom huil je, Ap? Godverdamme. Ik dacht dat je huilde, pik. Hassan! Ah, doe maar één broodje, man. Eentje. Waarom? Kijk waarom. Hij hoeft niet meer. Voor mij twee witte sausen erbij. Twee. Witte. Witte. Witte. Nee, niet rode erbij. Alleen witte. Ja. Hè? Konijn? Schiet op, man, ik heb honger! Jezus, wat heb je nou gedaan, pik? Kijk nou, dat doe je thuis toch ook niet, als je op de bank met je voet... Als je... Dit? Hier is het op mij... Doe weg, man, bij mij, hier.

0: Leg het weg zo, met je voet zo. Zo ja. Ik kan toch niet normaal eten? Hoi. Hé, hey, chickie. Ab, kijk dan. Veeg weg hier, hier zitten nog dingen. Let op, let op, let op. Hoi. Meisje. Hé. Hey. Meisje. Hé. Hey. Meisje. Hé. Hey. Hé. Hey. Hé, hey, hoer. Wat, ik heb zangers, man. Ze kijkt niet eens. Ben je doof of zo? Ben je doof? Ja.
1: Oh, ze is doof.
0: Sorry, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Nee, nee, Ab ook niet.
1: Ab, ze is doof, man.
0: Hassan, ben je ook doof?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met aankomende week. Vrijdag hebben we nog te maken met een westelijke circulatie waarmee meerdere buien worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Tussen de buien door is het soms ook droog, maar de zon zien we niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit het westelijke richtingen. En dan zaterdag. In de loop van de middag komen we terecht onder een rug van hoge druk. Wordt het meest droog en de zon breekt door. En de temperaturen die lopen vervolgens nog op naar 17 tot 21 graden. Zondag is het droog met wolken en zonneschijn. En wat betreft de temperatuur nu 17 graden in het noordwesten tot 22 graden in het zuidoosten. En de wind is matig van kracht en uit het noordwesten. In de loop van de komende week nemen we de hoge drukgebieden steeds verder toe. En dat betekent dat het vaker droog en zonnig is. Daarbij wordt het ook warmer en kan het uiteindelijk weer 25 graden worden. Tot zover het weerbericht.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.
3: And now, he who's give you the best world unusual dance music that exists. He combines on his own. The man, the legend, DJ Mister.

on.

the joy

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

Is it not beautiful to watch the sunrise and see the

0: het zit zo. Ik had vroeger had ik heel veel vrienden, maar nu niet meer zo. Vanwege dat zij hadden gezegd van dat de irritatiegrens bereikt was.
1: Back to basics, where we started.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hé, hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Ik Bob.
3: Op de Bob.
4: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: your body, your soul.
1: My mind.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
2: En dat heeft echt zin allemaal?
5: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.